0: Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij de kerncentrale Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn deze week 3 droneaanvallen gemeld. Daarbij raakten 2 medewerkers gewond en bleef het stralingsniveau volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap normaal. Een drone raakte een koelvijver en een andere het sproeisysteem van het complex. Koning Haakon wordt de nieuwe koning van Noorwegen na het overlijden van zijn vader Harald, die op 89-jarige leeftijd is gestorven in een ziekenhuis in Oslo. De kist van Harald is vanavond overgebracht naar het Koninklijk Paleis, waar later gelegenheid is voor publiek afscheid. Haakon legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. Bij een ramp in Nepal en Tibet zijn zeker 538 mensen omgekomen in Nepal en 5 in Tibet, terwijl veel mensen nog worden vermist. Meer dan 90.000 mensen zijn getroffen en hulpverlening wordt bemoeilijkt door verwoeste wegen, bruggen en uitgevallen communicatiemiddelen. Internationale hulp komt op gang, maar Nepal weigert tot nu toe buitenlandse reddingsteams toe te laten. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vanaf morgen deels open, waardoor het Twentekanaal weer bereikbaar is voor schepen. Door de droogte was de sluis sinds eind juli gesloten en gold een onttrekkingsverbod voor water voor beregening. Maar dat verbod is opgeheven. Vanaf morgen kunnen 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer. Dan lokaal nieuws. De politie heeft donderdag een grote hoeveelheid illegale of mogelijk verboden vapes in beslag genomen, na een melding van een verdachte situatie bij een pinautomaat. Volgens politiebasisteam Herugowaard werden bij een van de betrokkenen meerdere vapes aangetroffen in een rugtas. Bij verder onderzoek werd in de directe omgeving van het incident ook nog een extra tas gevonden, waarin eveneens een groot aantal vapes bleek te zitten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Bij de kerncentrale Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn deze week 3 droneaanvallen gemeld. Daarbij raakten 2 medewerkers gewond en bleef het stralingsniveau volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap normaal. Een drone raakte een koelvijver en een andere het sproeisysteem van het complex. Koning Haakon wordt de nieuwe koning van Noorwegen na het overlijden van zijn vader Harald, die op 89-jarige leeftijd is gestorven in een ziekenhuis in Oslo. De kist van Harald is vanavond overgebracht naar het Koninklijk Paleis, waar later gelegenheid is voor publiek afscheid. Haakon legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. Bij een ramp in Nepal en Tibet zijn zeker 538 mensen omgekomen in Nepal en 5 in Tibet, terwijl veel mensen nog worden vermist. Meer dan 90.000 mensen zijn getroffen en hulpverlening wordt bemoeilijkt door verwoeste wegen, bruggen en uitgevallen communicatiemiddelen. Internationale hulp komt op gang, maar Nepal weigert tot nu toe buitenlandse reddingsteams toe te laten. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vanaf morgen deels open, waardoor het Twentekanaal weer bereikbaar is voor schepen. Door de droogte was de sluis sinds eind juli gesloten en gold een onttrekkingsverbod voor water voor beregening. Maar dat verbod is opgeheven. Vanaf morgen kunnen 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer. Dan lokaal nieuws. De politie heeft donderdag een grote hoeveelheid illegale of mogelijk verboden vapes in beslag genomen, na een melding van een verdachte situatie bij een pinautomaat. Volgens politiebasisteam Herugowaard werden bij een van de betrokkenen meerdere vapes aangetroffen in een rugtas. Bij verder onderzoek werd in de directe omgeving van het incident ook nog een extra tas gevonden, waarin eveneens een groot aantal vapes bleek te zitten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Bij de kerncentrale Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn deze week 3 droneaanvallen gemeld. Daarbij raakten 2 medewerkers gewond en bleef het stralingsniveau volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap normaal. Een drone raakte een koelvijver en een andere het sproeisysteem van het complex. Koning Haakon wordt de nieuwe koning van Noorwegen na het overlijden van zijn vader Harald, die op 89-jarige leeftijd is gestorven in een ziekenhuis in Oslo. De kist van Harald is vanavond overgebracht naar het Koninklijk Paleis, waar later gelegenheid is voor publiek afscheid. Haakon legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. Bij een ramp in Nepal en Tibet zijn zeker 538 mensen omgekomen in Nepal en 5 in Tibet, terwijl veel mensen nog worden vermist. Meer dan 90.000 mensen zijn getroffen en hulpverlening wordt bemoeilijkt door verwoeste wegen, bruggen en uitgevallen communicatiemiddelen. Internationale hulp komt op gang, maar Nepal weigert tot nu toe buitenlandse reddingsteams toe te laten. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vanaf morgen deels open, waardoor het Twentekanaal weer bereikbaar is voor schepen. Door de droogte was de sluis sinds eind juli gesloten en gold een onttrekkingsverbod voor water voor beregening. Maar dat verbod is opgeheven. Vanaf morgen kunnen 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer. Dan lokaal nieuws. De politie heeft donderdag een grote hoeveelheid illegale of mogelijk verboden vapes in beslag genomen, na een melding van een verdachte situatie bij een pinautomaat. Volgens politie basisteam Herugowaard werden bij een van de betrokkenen meerdere vapes aangetroffen in een rugtas. Bij verder onderzoek werd in de directe omgeving van het incident ook nog een extra tas gevonden, waarin eveneens een groot aantal vapes bleek te zitten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. Only 7 seconds.

Nieuws. Nieuws. Muziek. En entertainment. Dit is RTV Dijk en Waard. Hey.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij de kerncentrale Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn deze week 3 droneaanvallen gemeld. Daarbij raakten 2 medewerkers gewond en bleef het stralingsniveau volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap normaal. Een drone raakte een koelvijver en een andere het sproeisysteem van het complex. Koning Haakon wordt de nieuwe koning van Noorwegen na het overlijden van zijn vader Harald, die op 89-jarige leeftijd is gestorven in een ziekenhuis in Oslo. De kist van Harald is vanavond overgebracht naar het Koninklijk Paleis, waar later gelegenheid is voor publiek afscheid. Haakon legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. Bij een ramp in Nepal en Tibet zijn zeker 538 mensen omgekomen in Nepal en 5 in Tibet, terwijl veel mensen nog worden vermist. Meer dan 90.000 mensen zijn getroffen en hulpverlening wordt bemoeilijkt door verwoeste wegen, bruggen en uitgevallen communicatiemiddelen. Internationale hulp komt op gang, maar Nepal weigert tot nu toe buitenlandse reddingsteams toe te laten. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vanaf morgen deels open, waardoor het Twentekanaal weer bereikbaar is voor schepen. Door de droogte was de sluis sinds eind juli gesloten en gold een onttrekkingsverbod voor water voor beregening. Maar dat verbod is opgeheven. Vanaf morgen kunnen 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer. Dan lokaal nieuws. De politie heeft donderdag een grote hoeveelheid illegale of mogelijk verboden vapes in beslag genomen, na een melding van een verdachte situatie bij een pinautomaat. Volgens politiebasisteam Herugowaard werden bij een van de betrokkenen meerdere vapes aangetroffen in een rugtas. Bij verder onderzoek werd in de directe omgeving van het incident ook nog een extra tas gevonden, waarin eveneens een groot aantal vapes bleek te zitten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: gewoon op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld op een schilderij van Rembrandt van Rijn. Het portret van Catrina Hoogset uit 1657 met een geschatte waarde van bijna 83 miljoen euro. Het schilderij mag tot zeker 27 december het Verenigd Koninkrijk niet verlaten. Het werk is sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië en werd in 2015 verkocht voor circa 40 miljoen euro. Voormalig president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie en veroordeeld tot 5 jaar cel. Hij kreeg zijn straf vanwege omkoping bij de aanbesteding van contracten voor een waterkrachtcentrale aan de Coca-rivier. Moreno zal zijn gevangenisstraf onder huisarrest uitzitten. De Verenigde Staten nemen de controle over 65 miljard vaten uit de olievoorraad van Venezuela. President Trump meldt dat hierdoor de Amerikaanse oliereserves meer dan verdubbelen en dat de energieprijzen kunnen dalen. De Venezolaanse interim-president verwacht dat de deal $209 miljard oplevert voor haar land. Bij het Big Church Festival in het Engelse West Sussex is een man van 41 jaar uit Eastbourne om het leven gekomen toen een groot bord op festivalgangers viel. 6 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie heeft het evenement stopgezet en de Britse politie doet onderzoek naar het incident. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het is 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten met Venezuela om controle te krijgen over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Volgens president Trump verdubbelen daardoor de Amerikaanse oliereserves. De Venezolaanse interim-president Rodriguez noemt de deal positief en meldt dat deze 209 miljard dollar oplevert voor de staatskas. Bij een ongeluk op het Big Church Festival in het Engelse West Sussex is een man van 41 jaar om het leven gekomen toen een groot bord op festivalgangers viel. Zeker 6 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie van het festival heeft het meerdaagse evenement beëindigd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt van Rijn. Het portret van Katrina Hoogset uit 1657. Het werk, met een geschatte waarde van bijna 83 miljoen euro, mag tot zeker 27 december het land niet uit. Het schilderij is sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië en in particuliere handen. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie en veroordeeld tot 5 jaar celstraf, die hij onder huisarrest zal uitzitten. Moreno kreeg volgens de jury steekpenningen voor het toekennen van een contract aan het Chinese bedrijf Sinohydro voor de bouw van een waterkrachtcentrale. In de periode tussen 2009 en 2018 zouden onder andere Moreno en zijn familieleden in totaal tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het is 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.